0: Wacht eens al. Kan branden staan naar een branden. Branden van een koenkar. Branden. Een karambar. Ik ga er niet naar. Maar dat doen we niet zo.
1: Cindy, mama. You understand that?
2: No.
1: Well, like, I don't understand how you can. Because, like, I've been to, you know, Paris, Beirut, you know. I've been to Iraq, Iran, Eurasia. You know, I speak very, very,